jan patrzy jan jajdy nionbred, ar parchedi kares stopion nionbred, ad rowy thegwys i sanctaid mewn hed, diogelwch anhyder, iechyd a hirna.